Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.